0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school, of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
8: Turn up the heat.

0: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one

0: is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

night. Turn up the heat.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly...

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's. Meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Hey, let's talk about power hours.

Japan gisteravond. 2-2 Nederland-Japan gisteravond. Alok en Galidobal Dance, Dive Into Me. Zometeen heb ik de Fate of Ophelia voor je, Taylor Swift. Maar eerst de vrouw met waarschijnlijk dezelfde logopedist als Dinant Woesthoff.

0: Alex Godino en Shayna, Watch Out. Origineel in 1982. Papa's Got a Brand New Big Bag. En zometeen heb ik een nummer voor je. Over een apparaat waar je gemiddeld zo'n 12 keer per uur aan zit. Nee heren, niet dat apparaat.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

12 keer per uur. Zo vaak zit een gemiddeld persoon op zijn of haar telefoon. Dat is zo'n 186 keer per dag. En de meeste mensen zitten ook op hun phone zo'n 10 minuten na het wakker worden. Ja, en dat is dan voor Medusa en Sam Tompkins. Phone hoorde je op Hot Dance Radio. Zometeen, Calvin Harris, Stay With Me.

0: 20-jarig jubileum was het van Khalees en Milkshake. Toen zei Alex One, hey, geef mij die track eens, dan maak ik er wat moois van. En dit is het resultaat. Daarvoor de Swedish House Mafia en Nicky. Lioness bij Hot Dance Radio.
1: Fridays on the beach. Beach, beach, beach, beach. In Bergen aan Zee. Bergen aan Zee.
0: 26 juni, Bergen aan Zee. Housequake, Swing Beat Stage. En een hele dikke barbecue. En het goede nieuws is, jij kan daar gratis bij zijn. Hoe? Nou ja, door 2 kaarten te winnen bij Hot Dance vandaag. Wat moet je daarvoor doen? Geen rare TikTok dansjes. Gewoon een berichtje sturen naar ons en laten weten waarom juist jij daarbij moet zijn. Dat kan via de Hot Dance Radio app of gewoon een berichtje naar studio@hotdanceradio.nl. Later in de ochtend kijken we wie er hebben gereageerd en trekken we 1 gelukkige winnaar voor 2 kaarten voor Fridays at the Beach, Bergen aan Zee, 26 juni aanstaande. Hi.

0: Alesso en Haley Seyfeld, Let Me Go op All Dance Radio. En het zit ons allemaal wel eens tegen, maar daarvoor hebben we juist om 8:15 zometeen de positieve weekstart. En deze week heeft ook John Summit die nodig. Hij was vorige week aan het draaien op een Formule 1 afterparty in Monaco. De volgende artiest was een beetje laat en die besloot toen maar over de spelende decks heen de DJ booth in te kruipen. De hele set van John Summit kon zo het water in.
1: I know why you walked into my world.

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
7: Turn up the heat.

0: Vision, wherever you are. En je weet dat je maakt nog steeds kans op 2 kaarten voor Fridays at the Beach. Het enige wat je moet doen is even vertellen waarom juist jij daarbij moet zijn via de Hot Dance Radio app of via studio@hotdanceradio.nl. 9:15 geweest. Tijd voor de positieve weekstart met Lo Malo.
1: You are that girl. You are that bitch. You push through. You are a champion. You are amazing.

0: Heerlijke versie van EDX, The Time Is Now. Het origineel was uiteraard van Malocco en Rojan Murphy. Zometeen, na de break, meer hits with a beat. Met onder andere een van de meest veel gedraaide festival tracks ooit. Sweet Disposition van Lost Frequencies.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Een van de meest gedraaide tracks vorig seizoen op festivals. Lost Frequency samen met The Temper Trap. Sweet Disposition op Hot Dance Radio. Zometeen Stefan Fischer, Calvin Harris staat voor je klaar. En dit is James Hype. Okay.

af bij Hot Dance Radio. Tiësto remix daarvan. Daarvoor Stay van Fisher. En het klopt ook wel wat hier Tom O'Dell zingt. Another Love. Want mensen hebben ongeveer 5 tot 6 relaties nodig. Gemiddeld. Voordat ze de one tegenkomen. En dat is dan Happily Ever After. Zometeen Kygo, Save My Love. Maar eerst Medusa en One Republic. We got a

Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love, wel Dance Radio. En het is niet dat de volgende samenwerking nog nooit eerder was gedaan, hè. Ik bedoel, Bebe Rexha en David Guetta, die hebben al een redelijke historie. Hey Mama, Say My Name, One in a Million en I'm Good. Ja, die deden ze ook al samen. En I'm Good, die had dan inmiddels al 3 miljard streams. Maar

0: up in 20 minutes.
1: If you're looking for the love of your life, stop.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
5: Hey, Bengt de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic

Nog half slaperig zit je naar je scherm te kijken. Je gelooft nog niet goed wat er gisteravond is gebeurd tegen Japan. En links en rechts lees je wat nieuwssites met de reviews van de wedstrijd. En ondertussen staat Just Stay gewoon lekker te knallen met Turn the Lights Off op Hot Dance Radio. Deze week kun je ook weer kaarten winnen voor Fridays at the Beach. Wat je daarvoor moet doen is gewoon een berichtje sturen via de Hot Dance Radio app. Of naar studio@hotdanceradio.nl. We were

via zijn broer naar hem toe. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat hij ook DJ wilde worden. Toen hij werd geïnspireerd door een set van MK. Ja, dat gevoel, dat ken ik wel. Disco.

0: op YouTube nu een recent optreden van hem in de Amsterdamtoren ter ere van 25 jaar in het vak. Armin van Buuren en Sam Gray, Dream a Little Dream bij Hot Dance.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Carnival Dance Radio. En heb je nog een klein gaatje over tijdens ADE? Ja? Ik zou de donderdagmiddag alvast even reserveren voor een heel leuk feestje. Oh, maar wacht. We hebben ook nog een ander feestje.
1: Friday

I en Roog, oftewel Housequake. Hun enige strandfeestje in Nederland dit jaar. Dus daar wil je bij zijn. En het goede nieuws is, daar kun je ook bij zijn. Want wij geven dus elke dag 2 kaarten weg. Wat moet je daarvoor doen? Niet veel. Een berichtje sturen naar de studio met waarom juist jij daarbij moet zijn. En dan kwalificeer jij je voor 2 kaarten. Zometeen. MNS en The Girl Next Door. Cell Soul Nugget. Even lekker chillen. Maar eerst Galantis. Dit is Runaway, you and I, op Hot Dance Radio. Think I-

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at Hot Dance Radio. Along to the power.

even shorter version van Pick Up. Daarvoor Kygo en One Republic, Chasing Paradise. Regard komt eraan samen met Quabs, Signals. En dit is John Summit samen met Gus Thin Line.

0: Wel Dance Radio. Daarvoor een van mijn favorieten. Funkerman Wheels in Motion. We gaan even boodschappen doen met een fotograaf en badkamer. Maar daarna hoor je iets echts. Iets echts van Armin van Buuren.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van

0: verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Alessio en Katy Perry bij Hot Dance Radio, When I'm Gone. Daarvoor Afrojack, ook al een Hot Dance Radio collega. Let Never Forget You. En dit was de ochtend voor vandaag. Ik laat je achter in de goede handen van Lucas en Steve. Dan ook de freestylers Calvin Harris, maar eerst dus Heart First.
1: Heaven knows how many times I've walked away. And I've closed the doors. I can't no more.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

Monday nights. Don't warm up. They ignite. Turn up the heat.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: coming up in 20 minutes. Tell me where I'm the one.
1: Say that you love me too. And I'll come back to you.
0: Whistle. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?

the heat. Turn on

0: us for North Hulham at Hot Dance Radio, Pentanel, or the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Just Jack Style en John op Hot Dance Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Hot Dance Radio hier met de middagshow. Ik ben Ralf en ik mag al die fijne platen voor je draaien om het einde van die eerste werkdag van deze week een klein beetje te vieren. Om die laatste uurtjes nog een beetje door te komen. Ha! Wiz DMC en Bees & Honey zometeen. Show Me Love. Jack Jones en Calum Scott met een fluitje. Nothing Really Matters van Tiësto en Becky Hill. Maar eerst Bless en Baby Close op je radio.

Chris DMC en BS90 op Hot Dance Radio. Show me love. Ik zei het al, het is maandag. Het is net even na drieën en het is Hot Dance Radio. En ja, ik ben me een beetje aan het voorbereiden. We hebben een grote Hot Dance Radio bijeenkomst vanavond. We doen het een beetje online, want zo gaat dat tegenwoordig. Maar dan zitten we met alle jocks bij elkaar. En het zou me niks verbazen als daar wat dingen besproken worden die je binnenkort op de radio gaat horen. Ja. Dus hou vooral Hot Dance Radio in de gaten. En check ook onze website, hotdanceradio.nl. Of de socials natuurlijk, Instagram. Of hoe heet het ook alweer? TikTok of Facebook. Daar vind je al die informatie over wat er de komende tijd allemaal op de planning staat. En dat kan best wel eens vet zijn. Je hoort het als eerst hier in de middagshow op Hot Dance Radio. Wat je ook als een van de dingen eerst hier hoorde, was die hele fijne plaat van Jugal en Salto. Jamaican Bam Bam, die komt er zometeen aan. Kygo, Galit en Griffin heb ik ook nog voor je. Save My Love. Maar eerst Calvin Harris en Ellie Goulding. Hot Dance Radio. Dit is I Need Your Love.

0: Sunny Vodera en Crystal, My Loving. Zometeen hier Harvey Bloomler en Gosia Smith. Ja, je kent ze misschien onder een andere naam. Wie dat zijn, hoor je zometeen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Gosia Smit. En we kennen ze dus beter als Prospa. Uit Groot-Brittannië, een producer duo. Het was 2018 dat ze voor het eerst echt bekend werden. En met name gefocust op house en techno. En ze weten dus ook maar al te goed hoe je echt een knallende plaat kan produceren. En ook Clooney is daar goed in. Een Britse DJ-producer. En in deze samenwerking hoor je dan ook gewoon de beste kant van beide artiesten. Een lekkere zomerse plaat, lekker blijft hangen. Je hoort hem op Hot Dance Radio. Prospa dus en Clooney, Free Your Mind. Meer zomerse platen onderweg hoor. Jazeker. Alesso en Sasha zijn meteen met Destiny. En Alain en Roro, Good Love. Maar eerst die plaat van Medusa. Samen met Rami Public en Leonie. Dit is Fire.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hey, let's talk about power hours.

blijft toch een heerlijke, fijne zomerse plaat, hè, dit. De Baza, Magnetic op Hot Dance Radio. Het is iets na 4 uur. Ik wil vooral weten hoe jouw weekend was. Heb je voetbal gekeken? Misschien gisteravond wel, die 2-2 van het Nederlands elftal tegen Japan. Wat is jouw mening daarover? Hotdanceradio.nl. Kun je een berichtje sturen of je WhatsApp even. 06-12-19-16-16. Heb ik wat fijne muziek voor je, hoor, hier in de middagshow. Wat dacht je van die nieuwe Milkshake van Khalees, de Alex One remix en ook Cream en Take Control komt eraan. Naar Afrojack en NML. Dit is Rivers. Hot Dance.

is een remake gemaakt. Of eigenlijk een soort sequel, prequel, weet ik wel, van The Devil Wears Prada. En Kylie Minogue zit daar volop in. Qua muziek, niet qua acteren. Ik geloof dat ze wel één kreeg door het beeld loopt. Maar je hoort vooral de liedjes. En die zijn niet verkeerd. Padam padam op Hot Dance Radio op de maandagmiddag. Met Fred again zometeen, Delilah. En ook de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Die is fijn. Die draaien we vaker. Repeat it. Naar deze. We Be Burning.

0: Het is niet die hit van Roxy Dekker. Satisfyer. Het scheelt één liedje. Hij heet Satisfy. Ja, Calvin Harris en Jesse op Hot Dance Radio. Zometeen hier. Een dame die een week of 7 geleden nog huilend op Instagram stond.
1: It felt so just like right. And I just was so like... I felt like I was like where I was supposed to be, like where I belonged. And I just like don't always feel like I belong places.
0: Maar wie het is? Je hoort het zo meteen.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Tiësto en Brianna Grace. Beautiful Places op Hot Dance Radio. Ja, zij is dus die dame die je net hoorde huilen op haar Instagram feed.
1: It felt so just like right. And I just was so like, I felt like I was like where I was supposed to be, like where I belonged. And I just like don't always feel like I belong places.
2: You belong to me. You belong.
0: Aan de telefoon met haar moeder dus. Vlak na haar optreden op Coachella, waar ze door Cascade gevraagd was om samen op te treden. Brianna Grace. Ja, zij deed het samen met Thijs Verwest. Die kennen we ook. Die komt uit Nederland, is lid in de Orde van Oranje Nassau onder andere. En maakt dancemuziek onder de naam Tiësto. Beautiful Places hoor je hier op Hot Dance Radio. En wat doen we dan op Hot Dance Radio? We draaien hits with a beat. Absoluut. Wat dacht je van Medusa en James Carter zo meteen en hun Bad Memories? De Loud Luxury versie van The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Ook niet verkeerd. Maar eerst hier John Zammert en Lavinia. Dit is Shadows. Come

0: Joe Corey en Bryson Tiller op Hot Dance Radio. What Would You Do? Daarvoor Medusa en James Carter en hun Bad Memories. Imani komt eraan, zometeen. Don't Be So Shy, naar Rehab.
1: Ik ben Bas. Ready to spread goodbye? Spread them well. Well, the world.

pak het toch even mee. Zometeen hier, Lost Frequencies en Tom O'Dell met hun Black Friday, Pretty Like the Sun. Maar eerst Johnny Vodera en Lee Bianca. Let Me Be In Your Arms is dit.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hey, let's talk about power hours.

En David Guetta, Save Me Tonight. Het is 5 uur geweest. Gefeliciteerd. Je hebt de eerste werkdag van de week officieel overleefd. Ja. Dat mag gevierd worden. Tijd voor een klein feestje. Gewoon omdat het kan. De Purple Disco Machine viert het mee zometeen. Don't You Want Me? Na de Superman Lovers en One Republic. Dit is Starlight.

Serotonin, James Hype op Hot Dance Radio. For Everyone You Know, She Don't Dance. We gaan even terug naar de 90s. Doen we elke zondag om 1:00 of 7:00 in de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Maar zo af en toe wil ik jou graag een soort voorproefje geven. Wat kun je er nou verwachten? Wat zijn nou die fijne dance classics? Nou, deze bijvoorbeeld. Het jaar was 1999 en het is een klapper. PPK op je radio. Resurrection.

0: Brad Carter maakte deze radio-edit van Alright van Red Carpet. En aan de andere kant van het half uur staan Alok en Khalid al te trappelen.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ik ga echt goed op de zomerrit van dit jaar hoor. Alok en Khalid, dit Dive Into Me. En dat sampletje maakt het extra fijn. Nog meer zomerrit, zometeen. Topic en Becky G. Story Papi komt eraan. En ook Mau P en On Again. Maar eerst naar een van de zomerrit van vorig jaar. Waarom ook niet? Disclosure nu op Hot Dance Radio. Speciaal voor jou op de maandagmiddag.

Release the Pressure. Calvin Harris en Kasabian samen in deze hele fijne plaat. Je hoort hem hier op Hot Dance Radio. Mau P daarvoor en On Again. Over fijne zomerse platen gesproken. Zometeen Vedder LeGrand en die nieuwe 1-2 Step. Die is lekker. Maar eerst Alesso en Becky Hill. Dit is Surrender.

over zomerrit gesproken. Hot Dance Radio hier. Met allemaal fijne muziek. Marshmallow en Portugal The Man. Phoenix komt eraan. Naar Another en Eddie. Dit is de nieuwe. It's So Nice.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.

Alweer de eerste van dit uur, Tennessee, met Disco Lanes en No Broke Boys. Zo, je bent weer ingeschakeld op de avond tot 8 uur met Peter. Ik kan je vertellen, het was slecht weer dit weekend. Tenminste, bij mij, het kwam met bakken omlaag. Los even van het voetballen, maar daar gaan we het nog over hebben straks. Zonnetje in de radio was Ralf afgelopen 3 uur. En Ralf, applaus jongen. Hij kan het nog net horen. Hij is al beneden aan het vertrekken. Ralf, rij voorzichtig. Hij is er morgen weer om 3 uur. Blijf erbij tot 8 uur. Ik zei het al, met onder andere deze. Lost Frequencies en X en Ambassadors. Back to you.

In Groove Theory, one question. Ik heb ook één vraag als het gaat over het voetballen. Ging dat nou goed of wat vonden jullie er nou van? Ja, ik stond er een beetje naar te kijken zo van... Ja, wacht even jongens, even terug. Voetballen. Ik heb het natuurlijk over... het was Curaçao tegen Duitsland. Dat was een bijzondere pot. In ieder geval die eerste 10 minuten. En daarna Nederland tegen Japan. En ik had zoiets van, nou Japan, daar moeten we toch met 7-1 kunnen winnen. Zoals die Duitsers dat deden. Maar dat viel toch tegen. Dus was die wissel op het eind, op die wissels, was dat nou een goede zaak of een slechte zaak? Laat het mij weten via de Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio.

0: punten op een WK. Aldus Mark uit Zwolle. Sandra uit Rotterdam zegt, waarom haal je spelers eruit die goed in de wedstrijd zitten? Die wissels maken het elftal alleen maar onrustig. Japan rookt meteen zijn kans. Oké. Ik kreeg nog eentje van Kevin uit Eindhoven. Het lijkt soms alsof Koeman standaard wisselt zonder naar de wedstrijd te kijken. Na die wissels was Nederland helemaal de grip kwijt. Heel frustrerend om te zien. En dat zei Kevin uit Amsterdam. Nou, wat een reacties allemaal. Dus hartstikke leuk dat jullie meedoen met onze chatbox over het voetballen. Dadelijk na de break. Another met 54 Ultra. Met Talk to You.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het is kwart voor zeven geweest. Je luistert nog steeds naar Hot Dance Radio. Tot 8 uur is het avond met Peter. En na 7 uur zijn we weer terug met een heleboel goede tracks. Maar ik wil toch even de aankondiging voor 2 mega artiesten. 4 minuten lang, oftewel 4 minutes heet het nummer. Van Madonna en Justin Timberlake.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the

Dit is nog steeds in de avond. Avond met Peter tot 8 uur. En het gaat alsmaar over voetballen, joh, in die chatbox. Ongelooflijk. Ja, als je iets aanhaalt op de radio, dan gaan mensen helemaal los. Nou, dankjewel voor jullie reacties. Leuk, ik word wel een beetje op de hoogte gehouden. Dus wat er allemaal te doen is deze avond, deze nacht. Het gaat gewoon door, hè? Dus oh goed. Genoeg over voetbal. We hebben het over Tracks. Goeie platen. Dadelijk natuurlijk Tracks en Tracks nieuws. Tracks nieuws, hoor mij. Dance nieuws. Rond 7:15. Dan duiken we even in het nieuws van de dance-industrie. Eerst Fischer, de meest geboekte underground DJ ter wereld met Stay.

Wat zijn we trots op onze nationale held Martin Garrix met Catharina. Zoals beloofd, festivalnieuws. De danswereld kijkt deze week massaal uit naar het Amerikaanse festivalcircuit, waar de livestream van het 2026 editie Festival Bonaro wereldwijd beschikbaar is gemaakt via Disney en Hulu. Oké. Dancefestival Palm Tree Music Festival bereidt in 2026 uit naar 2 dagen met headliners zoals Kygo en Zedd. Ook weer nieuws. En de laatste, daar ga ik even voor in de houding staan. De Britse danslegende Carl Cox is onderscheiden met een OBE, oftewel een Order of the British Empire, voor zijn bijdrage aan de muzieksector. Nou, dit alles samengesteld door de redactie van Hot Dance Radio.

0: er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

bent net op tijd terug. Ik was even een kopje koffie aan het doen. Ja, we zijn bijna aan het einde van de show. Tussen 6 en 8 uur. De avond met Peter. En ik ben er morgen weer. Naar Ralf om 6 uur. Maar vergeet niet te luisteren op deze mooie maandag. Naar Group Therapy. En met Above and Beyond. Dat is om 10 uur. En om 11 uur Protocol Radio met Nicky Romeo. En morgen vroeg weer tussen 8 en 12 Bert Wolters. Ik zou zeggen tot morgen. Ciao. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van 2 stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at Hot Dance Radio. Along to the powerful women.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: topmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
3: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones in

Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
6: Hot Dance Radio.
7: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: that's it for this week. Protocol Radio's come to an end. Next week, we'll be back again live from the studio, and I hope you will tune in again. Do not forget to follow us on youtube.com/NickyRomeroTV and twitch.tv/NickyRomero for all the producers out there. If you want to know the entire tracklist, it's 1001tracklist.com. Well, that's it for the URLs for today. We're going to be switching back to some music. My name is Nicky Romero, and I hope to see you soon. Ciao.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
2: Lekker, nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: coming up in 20 minutes. Tonight I wanna drown in an ocean of you. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's. Meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.